0: gala deze, vandaag gaat deze, al hebben we nog zenuw.
1: Radio Lusitania, @rtp.pt.